ekha torob chemtsen jakob je sanzen tani ara nawo ya ashin ji dab jabi chip jetgni ni chip jaksum ni nore tongkur jatun chamjag na jare